de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,71
1: hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Ja.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Dit is Papa Delta 5, Charlie Zulu Bravo. Goedemorgen, is er iemand hierover?

Nogmaals, goedemorgen. Dit is Papa Delta 5, Charlie Zulu Bravo. PD5 CZB. Is er iemand hierover?

0: Dieper iemand bij hierover. Het is PD5CCB nogmaals.
1: Ja, jij riep toch? Toen gaf ik jouw antwoord, maar je hoorde me niet. PD3JVR.
0: Ja, ik had telefoon, Jan.
1: Ja, dat is veel belangrijker, Cor.
0: Zeker als het ziekenhuis is, hè, want ik lag er weer in, over.
1: Ja, stop hoor met me.
0: Even kijken, welke is dit nou? Dit is toch IJsselstein, ja toch?
1: Dit is Utrecht, hè? Ja, dat gaat ook via IJsselstein, maar... Dit is de 2 meter, Utrecht.
0: Ja, ik was op zoek naar Hilversum, maar die rolt er snel af hier, hoor.
1: Geen idee, dit is Papa Delta 3, Juliet Victor Romeo, vanuit QTH, dus... Ja, Cor, voor de rest gaat het goed hoor, Hiro. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat.
0: Beter, hè, wat ik zeg. En, nee, het vordert nog niet helemaal, hoor. Nee, maar ik zeg, ik was net ook op zoek naar een de repeater in Hilversum. Maar die heb je alleen op 70 centimeter, heb ik aan.
1: Oh, geen idee, joh. Geen idee. Dus dat kun je natuurlijk zo zoeken, terugzoeken ergens, hè. Dus, dat staat vast wel op het internet. Bij Eline of zo op de website, daar staat het vast wel.
0: Eline, zit ik nu te kijken. Ja, alleen die heb alleen een, hoe heet het? Een shift. En geen toon. Dus, nou, ik ga het wel even proberen, Jan.
1: Is goed, Cor. Succes.
0: Merci, hoi.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: PD0BORQRV0BORPA9 en groet.
1: Ja, goedemorgen Gert. Ja, even mobiel, hè, want ik ben op weg naar Prinsjesdorp.
2: Dan ben je vrij aan de late kant. Ik denk dat er al een man of 4-5 staan.
1: Maar ik hoef ook, ik heb een speciaal pasje, hè. Ik kan doorrijden, want ze hebben bij die twee stoeltjes van de koning en de koningin, hebben ze een stoel ernaast gezet. En daar zit ik, joh, dus nee, dat is geen enkel probleem, hoor.
0: Doe je goed, hè, moment, even telefoon, zo terug.

0: Ja, was ik even telefoon, Boris. Oh, dus jij kan gewoon naast de koningin zitten. Ja, dat mag wel. Je mag gerust naast de koningin zitten, maar wel er vanaf blijven, hè?
1: Ja, ik heb net nog even een mailtje gekregen dat het zijn niet twee aparte stoelen, maar ik moet in een love seat zitten met Maxima.
0: Ja, dat moet jij willen. Dat moet jij willen, hè? Ja. Ik heb gisteravond gruwelijk gelachen om dat Noorse vrouwtje. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Die had via de website haar zijn verzoekje aangevraagd, maar dat stond in het Engels natuurlijk. En bij de twee vragen die op de website staan, stond glas daarachter. I don't understand the question. I don't understand the question. Dus, een punt voor de vergadering. De website moet in Engels. Ik vond hem geweldig.
1: Ja, Roger, ja, voor die, nee, daar gaan we het over hebben. Ja, ik schrijf hem op, ik zet hem bij als wat er ter tafel verder nog komt.
0: Ja, ik moest zo lachen, ik zeg, god, dat kijkt de vrouwke van Hendrik, hè. En, I don't understand the question, I don't understand. Dus ik denk, hoe dan, wat bedoel ze nou? Toen keek ik later op die website. Ik zei, god, dat staat natuurlijk in het Nederlands. Daar snapt zij niks van. Ja, geweldig. Hè? Ja, ze gebruiken daar bijna geen WhatsApp. Ze gebruiken daar alleen maar sms. Omdat dat in Noorwegen is dat kosteloos. Maar met sms kun je weer geen plaatje versturen. En dan wordt het voor mij een mms. Dus dat is een beetje lastig. Dus ze doet het wel over de website of via de mail. Maar ik vond het wel mooi, hè. I don't understand the question. Ik denk, kijk. Internationaal, hè. Dus, maar was je nou mobiel of zit je nou gewoon thuis? Want je kan natuurlijk wel mobiel zijn, maar dat verhaal van die los ziet, dat geloof ik eerlijk gezegd niet erg.
1: Maar het heb je helemaal goed, hè. Nou, ik ben pas net thuis, joh. Vannacht, een paar ijzertjes op een spoor. Nee, ik hou ermee op nou. Ik zit er volop in het nieuws, joh. Een paar staafjes op het spoor en iedereen is gelijk weer in paniek en zo. En ja, jongens, nou, dat gaat ook allemaal nergens over. De stille tocht van die man die... Die niet wou luisteren naar de politie en daardoor een hartaanval heb gekregen. Ja, waar gaat het over allemaal? Als je gewoon doet wat die politieagent zegt, hoeven ze ook geen geweld te gebruiken, toch?
0: Dat vind ik ook, hè. Dat vind ik ook. Die mensen luisteren wat onze leden hebben gehad. Kijk, dat ze dan de verkeer aanhouden, dat is wat anders. Maar dat moet natuurlijk gelijk weer hoog van de toren hier, hè. Dus het zal best wel... Het zal allemaal wel. Ik volg het nieuws eigenlijk niet. Want daar word ik eigenlijk alleen maar weemoedig van. Ik volg mijn eigen nieuws. En het staat bij mij op een papiertje van adressen waar ik heen moet. Van A naar B naar C en dergelijke. En als ik dan s'avonds om 6:00 thuis kom, dan heb ik samen wel gedaan. Dat is eigenlijk het enige nieuws wat ik eigenlijk per dag volg. En verder vind ik het eigenlijk allemaal niet zo heel erg belangrijk, Boris. Dus ook Prinsjesdag vind ik verre van belangrijk. Lees helemaal niet. Helemaal niet belangrijk. Dus nee, dat is, vind ik allemaal niet zo schokkend, hè, dus. En dan moet je nagaan dat ik vanmorgen op het werk hoorde dat er toch mensen zijn die om 3:30 of om 4:15 al in Den Haag zitten. Nou, dan heb ik toch echt geen leven, hoor.
1: Ja, Roger, nou ja, ik vind het wel belangrijk om op de hoogte. Is overigens de PD0BOR in verbinding met de PA9 Fox. Dan heb ik dat een keer gezegd, want één keer in de 5 minuten moeten we dat doen, hè, natuurlijk, ja. Maar nee, ik wil graag op de hoogte blijven van hoe het is. Ik, dat klinkt misschien raar in jouw ogen, maar ik kijk regelmatig naar debatten in de Tweede Kamer. In mijn vrije tijd om toch op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt in Nederland, hè, en wie wat zegt, want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk, hè, want vandaag gaan ze natuurlijk allemaal weer hoog van de toren blazen en dan zul je zien wat er allemaal weer van terecht komt, hè. Ja. Je stookt het vuurtje hoog op en dan blijft er altijd wel een klein vuurtje over natuurlijk, hè. En dat is wat er gebeurt nu natuurlijk ook in die hele politiek, joh. Ja. Maar ik blijf graag op de hoogte, Gert. En ja, je kan dat nieuwsgierig noemen, dat mag ook. Want zo is het ook natuurlijk, hè.
0: Ja, maar dan mag jij gerust, hè. Dan mag jij gerust, joh. Ik vind het allemaal hartstikke goed wat een ander doet. Dan zeg ik het maar niet of te doen. Want het is natuurlijk doorgaans wel zo natuurlijk. We staan vandaag hoog van de toren te blazen. Maar voordat het vanavond 8 uur is, zijn we alles weer vergeten. En morgenochtend dan wisten we niet eens meer dat Prinsjesdag was gisteren. Dus nee, ik ben daar allemaal niet zo van onder de indruk. Dus het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Dus, maar goed. Nee, ik vond het vooral wel leuk van dat Noorse vrouwtje. Ik denk, wat bedoelt ze nou? I don't understand the question. En toen ineens viel het kwartje. Ik denk, oh god, ze hebben natuurlijk op die website gezeten. Ja, dat is wel lachen. Nee, ik ben onderweg naar Dalem om een vaatwassertje in. Oh, dat zit ook dicht trouwens, Dalem. Oh, een moment. Wacht even. Ik mag even de navigatie instellen, want je kan hier nog geen 2 kilometer rijden of je rijdt eigenlijk vast. Moment.

0: Zo. Even kijken, want hier is weer van alles afgesloten. Dus ik moet even kijken hoe dat ik daar omheen rijd. En dat lijkt nu te gaan lukken, Boris.
1: Kijk, dat doe je dan goed, hè? Ja. Mooi, man. Ja, joh. Ja, kijk, het is natuurlijk makkelijk gezegd natuurlijk. Van het interesseert me helemaal niks van ze in Den Haag doen. Maar als je ervan afhankelijk bent, dan wordt het weer een heel ander verhaal natuurlijk, hè. En dat hou ik altijd maar in mijn achterhoofd, hè. Dus, maar goed, het maakt niet uit. Jij bent op weg naar Dalem. Ja, ja, ja. Ik heb daar vroeger in de voetbalkantine in Dalem. Volgens mij lag dat net een beetje tegen een dijk aan, zou ik maar zeggen. Heb ik nog wel eens gedraaid daar, jong. Heb ik nog wel eens een discootje gedaan.
0: Is dat zo? Ja, dat kan hoor. Nou, dat is, ja, dat kan. Ik weet het, nee, die voetbal, ja, dat zit daar niet meer. Maar dat zat er vroeger inderdaad wel. Dat klopt wel, hè. Even kijken, want ik rij nou om een bouwplaats op. En als het goed is, moet ik hier gewoon heen kunnen. Volgens mijn Apple kaarten moet dat lukken. En die is over het algemeen wel aardig op de hoogte. En dat is Google Maps ook, maar toch net even iets minder. Even kijken hoor. Nou hier. Nou, ik rij mij gewoon helemaal zo vast als een huis hier hoor. Ja hoor. Gaat helemaal niet, hè. Nee hoor. Gaat niet goed. Even gaan vragen nou.
1: Rusje, dan ga ik er van tussen, Gert. Ik ga je spreken. Bye bye.
0: Ja, ik ben wel even zoet hier. Tot later.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: No, I mean, is it?
1: Kijk, hij is er. Heb je hem ook al op het plafond aan staan?
0: Nou, ik was toevallig net in de toestel. Ik zat in de kamer, had ik het niet gehoord. Ik stond even in de toestel. En toen hoorde ik je. Ja. Ik denk, nou, zal ik me even terug wandelen? Nee, ik ben in de tuin bezig. Zo, ik moest even binnenkomen om te eten, dus dat doen we dan bij deze even. 0
1: MEA, 1 HRZ. Oh ja, Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ja, het is lekker weer bij jullie. De temperaturen zijn goed, de zon schijnt. Dus ik ben weer hard aan het ruimen en bezig. Ik ga straks even die roer ertussen zetten. Want ik heb die kabel naar beneden getrokken, dus... Dat komt goed. Gisteravond was ik niet meer stand-by. Dat vermoeden had ik toen ik om 12:30 in de stoel wakker werd. Ik weet niet of jij nog Frans en zo gesproken hebt, maar ik was even niet QRV, denk ik. Dus ik was gisterochtend ook nog naar Duitsland geweest, hè. Even boodschappen doen. 7 uur weg, 1 uur of 11 terug. Nou, dan heb je wel even een dipje. En gistermiddag ging het wel, maar gisteravond zat ik nog even tv te kijken. En toen was het... Toen ging het lampje uit, denk ik. Maar dan kom je niet onbekend voor, denk ik.
0: Ah, oh, nee. Maar ja... Ik heb alleen gisteren Frans nog gewerkt, even voor de rest heb ik niet veel gedaan, nee. Zodoende Norbert. Nee, ik was ook, lag al, toen jij wakker werd, toen lag ik al op één oor, hè, dus... Het was vroeg gisteravond. Maar maakt ook niet uit. Nou, ik ga het horen als het zover is. En dan. Maar ik begrijp er wel van dat de antenne die buiten die hangt in ieder geval helemaal.
1: Ja, de draad hangt. Ik moet alleen even dat ding ertussen vogelen hier. Ongeveer wat zal het zijn. Nou. Ruim 2 meter vanaf de set, 1,80. Dus ik hoop dat het dan beter gaat. Ik ben benieuwd. Maar dat hoor je allemaal nog wel. Dat moet vanmiddag ook nog gebeuren. Ik ga eerst even naar de Pinsdag kijken. Dat deed ik altijd, hè. Nu hoef jullie nog gaan zitten kijken. Maar vroeger werkte ik in Den Haag bij een drukkerij. Zeker wel een jaar of 9. En die gaven altijd op Prinsjesdag de middag vrij aan het personeel. Maar ja, dan had je niet eigenlijk vrij. En dan moest je altijd, dan gingen we met z'n allen. Gingen we naar het parcours, de parcours, de route waar ze liepen en zo. En dan gingen we s'avonds nog even terug naar de, op eind van de middag nog even terug naar de drukkerij om wat te drinken en dan naar huis. Dat is er een beetje ingeslopen. Dus ik kijk steeds. Ik denk jullie niet. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, prima. Nee, Wil die zal ook wel kijken. Nee, ik kijk er niet naar. Ik vind het leuk. Als ik ze voorbij zie komen, ik ga niet naar die andere toon rijden even luisteren. De kruiwagen brengen en een stapel met tegels. En die moeten we dan eventjes, als dat lukt, moeten we die eventjes in de tuin even neerleggen. Nou ja, we gaan het allemaal zien, Norbert. Maar ik hoor je in ieder geval in de loop van de middag wel weer, hoor. Dan ben vanmiddag wel weer QRV 1 of laat in de middag. Om 5 of zo ben ik altijd wel. Oké, in ieder geval groeten, 73 ga ik een hapje doen hier ook. En dan spreken we elkaar vanmiddag wel door met 0MEI, 1HRZ.
1: Oké, 1HRZ, 0MEI. Ja, nee, ik hoor je wel. Ik ga even kijken en dan ga ik verder rommelen. Succes vanmiddag. Kijk uit voor je rug. Hoi.
0: Ja, dat doe ik toch wel. Dus ik weet er alles van. Nee, is goed. In ieder geval goed, 73. En tot vanmiddag. 0 MEI. 1 HRZ alweer af en uit. Ai, ai.

de tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 3:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 Hz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 4:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Dag PNO en mee, papa Alfa no, Radio Bravo India. Vanuit Nijmegen, waar deze week Operation Market Garden herdacht wordt.

Goedemiddag van Papaal van Radio Bravo India vanuit Nijmegen, waar deze week Operation Market Garden 82 jaar geleden herdacht wordt. PNO RB.

0: PANO RBI. PD7 Bas vanuit Gent tussen Arnhem-Nijmegen. Ook over de repeater van Utrecht die hier met 30 over 9 binnenkomt.
1: Ja, die repeater doet het hier ook wel goed. Tenminste, vanuit thuis uit. Als ik met de portofoon op straat loop, dan haal ik hem niet, hè. Dat ging dus met die repeater op 70. Ging dat wel, hè, met NOS. Daar kon ik zeker van een aantal goede posities. Ook gewoon op straat kon ik daar contact mee opnemen. Maar met deze lukt dat niet. Dan moet ik ook zeggen dat die repeater op 70, die had een oor hier in Nijmegen. En alleen al om die reden kon ik daar wel goed contact mee opnemen. Maar dat staat allemaal uit, dat spul. Dus ik kan ook niks met die repeater tegenwoordig. Dus we zullen het met deze moeten doen. En dan vanaf thuis uit, hè. PD7 BAS, Papa Alpha 0, Radio Bravo India. De naam hier is Rob Romeo Oscar Bravo.
0: Ja, PANO RBI, PD7 Bas. Ja, ik merk dat die NOS die wordt natuurlijk wat minder gebruikt nu, omdat die op C4 FM zit. Ik kan hem op de oude manier nog wel aanspreken, merk ik. Maar ik moet zeggen, die van Utrecht doet het ook goed. Ik heb eigenlijk nog niet met de porto geprobeerd. Dat ga ik binnenkort eens even uittesten. Ik heb wel een 2 meter portootje, maar eigenlijk een te slechte antenne die de origineel op die Anytone zit. Dus daar wil ik nog eens even naar gaan kijken wat ik daar mobiel eventueel nog aan kan verbeteren. PANO RBI van PD7 Bas.
1: PD7 Bas, PANO RBI. Ik doe dat met een bouwfang. En de antenne die daar meegeleverd is met de radio, die is uitstekend, hè. Of die doet het, laat ik het zo zeggen, want je kunt dat nameten. Gewoon met een stralingsmetertje in de ruimte. En dan zet je een aantal antennes, kun je dus dan uitproberen. En dan kun je zien wat de verschillen zijn, hè. Maar ik heb 2 van die bouwfanks en dat... die antenne die is goed, hè. Daar hoef ik niet expres iets anders op te zetten. Hè. Maar oké, okay, hè. Dus dat in ieder geval lukt het niet om daarmee deze repeater vanaf straatniveau te doen. En dat is wel jammer, want voorheen deden we dus tijdens de vierdaagse, gaf zo wel ongeveer een live verslag van wat er gebeurde. Of een keer tijdens de Sunset Mars hier in Nijmegen. Dat heeft ook met deze periode van Operation Market Garden te maken. Ja, dat heeft ook met die verstanden dat er op 20 september 1944 800 militairen met canvasbootjes overstaken. En daar zijn 48 soldaten bij gesneuveld. En die worden herdacht, want op die plaats ligt een brug tegenwoordig. Die brug die heeft 48 paren lantaarnpalen. En die gaan bij zonsondergang, 1 voor 1 gaan die aan. Vanaf het zuiden naar het noorden. Met tempo van een langzame mars. En er loopt iedere avond een veteraan mee, hè. Ik ben daar 2 keer geweest, ja, toen waren niet 1 veteraan, toen liepen er 15 mensen mee, hè, waar ook een familie van een Canadese militair, die dus een Indiaanse achtergrond had en in oorspronkelijk Indiaanse klederdracht meeliepen. Nou, zo hebben we onze dingen maken we zo wel mee, hè. PD7 Bas, PA0 RBI.
0: PA0 RBI, PD7 Bas. Ja, ik ben daar ook wel eens bij geweest, inderdaad. Bij die brug kijken, dat is goed. De oversteek, die is voor mij met de fiets ook goed te doen vanuit Gent. En ik heb zelf nog een oude NECAF Jeep waar ik ook nog wel eens een keer mee rondrij. Ik heb overigens trouwens ook de oude zendapparatuur nu bij. Dus die wil ik volgend jaar eens kijken of ik die operationeel kan maken. Dus. Maar het is inderdaad mooi, die herdenkingspunten. En hoe dat allemaal uitgedacht is met lantaarnpalen. En dat dat gedeeltelijk aangaat. Ik vind, ja, ik vind dat heeft wel wat altijd. Dus. Nou, ik had niet verwacht dat eigenlijk die repeater van Utrecht zo sterk hier zou zijn. Ik heb hem heel af en toe eens een keer aangesproken, maar dat is ook alweer een halfjaartje terug. En ik zat nu even over de frequentie in te draaien en dacht, nou, dat komt aardig hard binnen. De andere banden die zitten vandaag volgens mij redelijk dicht. Want ik heb de 10 meter de hele dag al een beetje aanstaan. Maar dat blijft allemaal dicht. Dus nou, ondertussen kijken dat we zo wat te eten gaan krijgen. Ik vind het mooi genoeg geweest hier op kantoor weer. En dan gaan we er weer een eind aan knuppen. Even microfoon retour nog van PD7 Bas aan PA0RBI.
1: PD7 Bas, PA0RBI. Ben ik wel benieuwd wat voor radio je op die Jeep hebt staan.
0: Even kijken, ik heb er 2 heb ik er staan. Ik heb een RT6800 uit mijn hoofd en de andere is een GRC9 als het goed is.
1: Ah, oké, hè. Want dan rij je nu met die rijden nu overal auto's rond hier. Met sommige met radio erop. En ik ben aan het kijken, maar wat ik zie zijn alleen Amerikaanse radio's, hè. En wat ik eigenlijk wel benieuwd ben om die een keer aan te treffen, dat zijn de WS68P, hè. Of iemand zo'n radio ergens op heeft staan, hè. Die WS68P is mede oorzaak van dat de Slag om Arnhem is verloren, hè. En men heeft die radio's, denk ik, naar de oorlogspoorslag laten verdwijnen. Die zijn niet in de dump terechtgekomen. Maar misschien dat iemand zo'n ding ergens op de kop heeft kunnen tikken. Hè? Je kunt maar nooit weten. Hè? Maar oké, okay, dan dat is ook altijd wel leuk spullen. Je jeeps rijden hier inderdaad rond. Ik ben vanmorgen geweest in Lent. Daar was een schoolprogramma. En daar kreeg zo'n meisje, zo'n leerlingen. Die kreeg van iemand een telefoonhoorn van een veldtelefoon in de hand. Maar die vroeg zich af van wat was dat, hè? Wat is dit? Ik heb daar wel om moeten lachen, hè? Oké, ik ga ook weer even wat andere dingen doen. Bedankt voor het retourkomen. En een fijne dag verder nog, hè? PD7 Bas, PA0RB.
0: Ja, PNO, RBI, PD7 Bas. Ja, dat is inderdaad leuk. Je ziet dat die kinderen er eigenlijk vrij weinig van af weten. En het zou mooi zijn als we een beetje op de school. Ik probeer er zelf ook wel een keer tijd voor te maken. Ik ben zelf pas 46, maar ik merk dat de hobby erg aan het vergrijzen is. En het zou mooi zijn als we ergens hier op een school een keer wat zouden kunnen laten zien. Ik weet zeker dat de jongetjes zijn van tussen de 12 en de 16 die nog steeds de affiniteit met dit soort techniek hebben. Inderdaad, die WS68 set, ik heb hem eens even opgeschreven. Want ik heb een aantal mensen die echt Tweede Wereldoorlog Willys jeeps rijden in de kennissenkring. Misschien dat die nog wel eens een keer zo'n ding op de schap hebben liggen te verstoffen. Het zal wel niet, maar we weten het nooit. Ook bedankt voor het retour komen. We spreken elkaar vast weer op de ronde van PA2 OLD binnenkort weer. En in ieder geval 73 vanuit Gent. Van PAD7 Bas voor PA0RBI.
1: Ja, oké. Het gaat om de WS68 Pieteren. WS68 Pieteren. Die heeft Montgomery meegenomen uit Afrika. En die onder zijn troepen verdeeld. Hè. En die zaten te laag in frequentie. Hè. Die kwamen niet hoger als 2,5 MHz. Terwijl de netten van rond de Slag om Arnhem. Rond de 3 megahertz zaten. Hè. En het is een complete brigade. De 30ste brigade die is gedropt ten zuidwesten van Arnhem. Met het doel om de brug af te lossen. Maar die ging op pad met die radio's, met die verkeerde radio's. En die zijn er dolend geweest daar in dat gebied. Hè. Die hebben helemaal niet deelgenomen aan de Slag om Arnhem. Hè. Vandaar, hè, als die wel de goede radio hadden gehad, dan waren die misschien wel, zoals in de film wel gesuggereerd wordt, dan waren die gevraagd om de Rijn over te steken en om de Engelsen te helpen die in de pan gehakt werden daar. Hè. Maar niemand kon die lui dus bereiken, dus dat ging dus niet. Hè. Je kunt het in de film zien allemaal, maar je moet goed opletten. Oké. Okay. Ik ga ook weer naar de achtergrond. Ik wens jou een prettige dag verder en we spreken elkaar wel weer. Hè. BD7, Bravo, Alpha, Sierra, Papa, Alpha, No, Radio, Bravo, India.
0: We praten zeker verder binnenkort even over het onderwerp. 73 vanuit Gent.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. De CSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CCSS-toon is 77 hertz.

0: 2FK.
1: BH2FK speaking, as ik denk ik hoor het, maar ik zat met de koptelefoon op, hè. Zodoende Frans, hele goedenavond. BH2FK van P1HRZ en morgen in ieder geval heel veel goed aan NL. Ga je gang, Frans.
0: Sowieso als hele goede avond. Hè. En uiteraard zometeen de groeten aan Wil. Ja, en die groeten die breng ik elke ochtend trouw over, hoor. Dat is helemaal geen probleem, had. Nou, vandaag een hobby. Eigenlijk hobby niet echt gedaan. Wel voorbereidende werkzaamheden, zoals dat heet. Hè. Ja, daar ben ik wel even mee bezig geweest, had. En, hoe zou ik dat uitleggen? Nou moet hij wel inblijven. Ja, ik ben begonnen in die klasjes. Ben ik eerst maar even een paar planken in het maken geweest. Die had ik natuurlijk niet, dus moest ik wat bijmaken. Wat heb ik met hout gedaan? En dat zit er uitstekend in. Om de waarheid te zeggen, heel goed in zelfs, hè. Ik heb er maar gelijk 2 gemaakt, want dat hout had ik toch nog. Dat is gebeurd. Ik heb materiaal gehaald om die kabels van de antennes langs de schutting te leggen, langs de andere kant van de schutting. Ja, dat is omdat de loop die staat nou op het schuurtje. En de VHF-antenne, die VHF, UHF enzovoort, die komt daar ook in die buurt. Dus dat is makkelijk als die kabels langs de andere kant laat lopen. En om het netjes te maken, moet het hele spul moet in 1 buisje kunnen. Nou, dat kan. 2 kabels en een UTP-kabeltje. Nou, dat is de ruimte niet. Maar die 2 coaxen wel natuurlijk had. Het is een... De materialen zijn er. Het buisje moet nog gelegd worden. En de antenne mag goed toe nog halen. 1HRZ, 2FK.
1: Oh, je bent druk bezig, hoor. Zeker druk bezig, ja. Ik heb eigenlijk weinig gedaan. Vanavond heb ik het onderste gedeelte van de GPA 50 weer in elkaar gezet. En ik moest daar een aanpassing in of een, ik moest daar iets voor verzinnen, hè, omdat ik waarschijnlijk de ene beugel, die zo'n kunststofbeugel die erbij hoorde, dat die waarschijnlijk gebruikt heb in de tijd voor de beam voor 6 en 4 meter, hè, omdat ik dat beugeltje daarvoor gebruikt heb. Zou zomaar kunnen. Ik weet het anders ook niet waar die gebleven is, want ik kan hem in ieder geval nergens meer vinden. Dus ik moest even wat voor verzinnen, dan heb ik dat dan mogen. Dus maar dat moest dan nog eventjes, daar had ik hem helemaal op zijn statiefje staan. In ieder geval het onderste gedeelte. Toen was ik nog degene die waar de radialen op zitten. Dus kon ik wel een spul weer uit elkaar halen. Nou ja, want die moet er eerst op, hè. Ja, dus goed, Frans, nou, voor de rest heb ik ook niks gedaan. Vanmiddag om een uur of 5 heb ik nog even wil gewerkt op 17 meter. Met die Jezus, hè? Ja, niet met die, kom met Jezus. De 2000. Die staat nu ook aan op het GIF, dus ja, nadat ik jouw mailtje had gelezen, even een keertje. Dat je een mailtje had gelezen over Guus. Ja, denk ik, zal toch eens even gaan kijken. of die dat, of dat nummer dan, dan in ieder geval het Nederlandse nummer veranderd is in de, want ik heb dat niet veranderd, dus ik heb helemaal niks aan gedaan, hè, dus zodoende. Ik denk, hé, dat is een ander nummer, joh, dat lijkt wel van Curaçao, hè, dus dat heb ik jou dan maar even doorgespeld, dat ging dus goed. Maar ik had ook per ongeluk even de telefoon ingedrukt, maar ja, toen was ik ben 3 uur s'nachts of zo, maar hij schreef het wel terug, hè. Maar ja, het was maar heel kort, een paar seconden geloof ik, maar hè, misschien dat hij 1 keer is overgegaan of zo. Maar ja, dan was ze bij hem 2:15 of zo s'nachts, dus. Ja, dan sorry daarvoor, hè. Dus, maar dan zie ik ook teruggeschreven en ik kreeg allemaal lachenwekjes terug, dus was wel goed van. Goed, je hebt hem in ieder geval nog bereikt. Had je in ieder geval wel gehoord, dus dat gaat dan wel eens goed voor ons. PA2FK. Ja, herzet.
0: Nou, het gaat hakkels nu dan een beetje. Of hakkel jij had? Ook natuurlijk, hè. Gek rijdt op stokje. Nou, dat nummer stond in mijn telefoon. Maar het stond geblokkeerd. En ik denk dat ik weet waarom dat is gebeurd. Dat kijk, als er alleen maar een nummer staat en verder niks. Dan denk ik, wegwijzen, daar heb ik niks aan. Dat zal wel op die manier gebeurd zijn. Dus dat nummer stond, had ik gewoon geblokkeerd, heb ik zelf gedaan. Dus ik heb, en toen zag ik het van jou, ja, denk ik, verrek. Dat staat erin. Er is helemaal niks bij, hè. Ik had schuusje was of zo, of nee, alleen telefoonnummer. Weer niet. Ik denk, nou, ik zal het even activeren weer, deblokkeren. En gelijk een appje er ook aangestuurd, naartoe gestuurd. En ik kreeg gelijk antwoord van Guus. Dus het probleem is weer opgelost. Dat. Ja, ik denk dat ik het zelf geblokkeerd heb, want dat kan natuurlijk niet anders. En als het alleen maar het telefoonnummer is of zoiets, en dat heb ik al een paar keer gehad natuurlijk, ja, dan is het gewoon blokkeren weg van mij. Daar heb ik niks aan, hè. Maar goed, dat. Dat is nu dus hersteld, wat? 1HRZ, 2FK. En nog dank voor de info, hè?
1: Ja, dat maakt niet uit. Ik denk, nou, je hebt al vaker met Guus wel wat geappt, neem ik tenminste aan. Dus, denk ik dan, hè? Dus, nou ja. Maar dat maakt niet uit. Dus staat hij nou weer gezellig in het rijtje. Dus dat is dan ook weer goed, Frans. Ja. Het is alleen maar opstoring, geloof ik. Dat is niet erg... spannend. Nee. Staat hij uit of niet? Oh, dan kan ik hem ook nog inzetten. Ja, dan heb ik. Kom je herrie natuurlijk. Zo weer beter. Dus, oké. Nou, dan gaat er weer. Dat was wel weer leuk dan Frans PA2FK van P1HR, hè?
0: Ah ja, gehoord, dat klopt, maar daar weet ik niet precies wanneer dat geweest. Ik denk dat dat vorige week geweest is. Toen waren de condities heel aardig, hè? En op het ogenblik denk ik tot 20 ongeveer hartstikke dood is. Dat is niet... ik heb hem bijstaan en er staat op een bandbreedte van 100 kHz. Ja, hij heeft hier wel een spoortje lopen, hoor. Dat wel, maar... even kijken wat dat is. Ik denk niet dat dit... Ja, zo'n 3-10. Het is niet zo gek veel bijzonders. Ik ben benieuwd of het nou dat is, maar als ik... de waterval display zie, dan denk ik dat het Arco stil blijft. Daar heb ik zo een vaag vermoeden van, hè. Maar goed, dat zien we wel weer. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat morgen dat mesje ga halen. En dan moet ik natuurlijk even kijken wanneer ik dat neer ga zetten. Moet ik even kijken hoor. Want als eerst was, het moet een zeer ordentelijk weer zijn. Daar beginnen we mee. Uiteraard zou ik zeggen. Even kijken, ik denk dat ik hem dubbel moet scoren, dat denk ik. Want wat ik dan van plan ben, dat is 10 meter. De vraag is of ik het volledig uitzet, hè. Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan best zijn dat ik één deel ingeschoven later. Zou zomaar kunnen. Maar ik had in ieder geval bedacht, van als ik zo'n ding haal, dan moet ik hem 10 meter nemen. Je weet maar nooit waar het goed voor is. 1 HR, 2 FK.
1: Ja, prima. Dat is wel akker in stoten weer. Ja. Ja, dat is geloof ik niet helemaal goed, geloof ik. Nou ja, maar dat geeft niet. Dus als je 10 meter uit zou, dan zo flauw. Maar ja, dat... Altijd, het is rustig weer. Ja, ik weet niet of het een mag worden in een liedje, dat weet ik niet. 2K,
2: 1 HZ.
0: 70 Hertz. Als je laatste opmerking had, van wat weet je niet?
1: Ik weet niet of het een marsje wordt met een liedje, Frans. Ga je houden?
0: Nee. Hand uitschuifbaar. Maar met dat liedje, die heb ik ook gezien. Maar die zijn aardig aan de prijs. En dat gaat een beetje te ver. En ja, daar heb je geen tuindraadje voor nodig natuurlijk, hè.
1: Nee, die zijn die vierkante kokermarsjes...

0: Rachel is niet helemaal goed. En nu kwam trouwens even net binnenlopen. Dus ik zal wat gemist hebben achter. 1HRZ, PA2FK. Ja, ik heb uiteraard ook wat gemist. Dat kan niet uitblijven. 1HRZ, 2FK.
1: Wat krijg je? Stond je erop? In plaats dat het rustig stil is, maar...

Ja, dan ga ik hier de buurt ook wel even onveilig maken met die lange sprietentuin. Dus dan kan ook wel wat worden. Ja, die heb ik al 6 hoor, dat ding. Ja. Ja, die GPR50 is ook nog een meter of 6 volgens mij hoor. Dat is ook een flink engine. Ik ga eens even kijken. Hierbij nog, of ik hierin heb staan, hè? Dan moet ik even kijken hoor. Kom op. Wat is die? Geven ze alleen maar de banden aan. Ja. Nou ja, dat schiet dan ook niet op. Die andere, wat heeft die andere dan? Even kijken hoor, wat die...

0: 水面からの、
1: うん、
0: そう、
1: Staat op zijn linkerzijde. Dus nou, ik denk dat hij een meter of 6-7 is. Dus ja, die steekt eigenlijk ook natuurlijk overal bovenuit natuurlijk. Hij staat dan weer 1,5 meter boven. Dus ja, morgen wordt het toch nog aardig weer. Dus, maar ik moet eerst die top nog even doen, hè. Die, dat bovenste gedeelte, die laatste spoel moet ik nog even doen, hè. Maar ik denk dat ik dat morgen doe, hè. Vandaag met het tuin bezig geweest. Dus vanmorgen maar weer daar aan verder knutselen. 2FK1HZ.
0: Ja, QSL AP1HZ, PA2FK. Ja, nou heb ik. Nou weet ik waar je het over hebt, hè. Even kijken. Ik ga eens kijken, Ad. Ik neem de microfoon gain nu een behoorlijke stap terug. En eens kijken of dat hakkelen dan nog blijft. Want het zou best kunnen zijn dat ik dus net te breed uitzwaaien en dat jij dat ook doet misschien. Geen idee, maar hakkelt het relais nu nog steeds af, 2FK?
1: Ja, nou, ik hem niet brokkelen, Frans.
0: Wat zei je dat?
1: Dan hoor ik hem niet brokkelen.
0: Ah, kijk, ik heb de microfoon gain teruggenomen. Dus het zou best kunnen zijn dat ik gewoon een tikje te hard was had. 1HRZ, 2FK, ja, dat zou bij jou misschien ook kunnen. En dat is natuurlijk de piekjes hè, die erin zitten. Ik laat hem even zo staan, even kijken. Ja, ik laat hem even zo staan, want voor FM zal dit... ruim voldoende zijn, voor enkel zijband natuurlijk niet, maar voor FM zou het voldoende zijn, als 1HZ, 2FK.
1: Nou, hij doet het nog wel een beetje hoor. Ik zie hier de ALC, die staat op 50%. Vast niet gesteld. Ik heb ook de MyGain wat teruggedraaid nu. Maar hij blijft toch wel hakkelen, je hoort hem wel dat hij... wat de vergeving doet, Frans, is... ja, het zou zomaar kunnen wezen dat het buiten de filter vallen. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar ik heb hier ook het teruggehaald, dus ik ben ook benieuwd, Frans. 2FK, 1HZ.
0: Laat ik het zo zeggen, ik heb hem weer teruggezet gewoon, hoor. Want als het dan toch hakkelt en ik had de gain dus heel teruggenomen... Maar jij bent nu heel erg krap in je zwaai hoor. Als ik dit vergelijk met Norbert. En Norbert was al een stuk harder als jij. Nou, nu ben je een heel stuk zachter geworden. Nou, zet hem maar weer terug af. Want dit is wel een hele krappe zwaai. Dat is wel een... voor een kanaalafstand van 6,25 kHz. Die voor 12,5 hoor. Weet je wat, die Chinese porto zoals die op Nero staan. Zo ongeveer klinkt het nou wat. 1HRZ, 2FK.
1: Nou, dan gaat hij nou weer gewoon. Nou, ik zie dat de ALC blijft hetzelfde. Dus hij staat nou weer gewoon. Dus.
0: QSL. Merkbaar, duidelijk merkbaar. Want het was wel heel zachtjes. Hè? Maar goed, dat is het dus niet. Het is niet de microfoon gain of zo. Dat, het zal wel op een of andere manier de internetverbinding zijn. Op 1HZ, 2FK.
1: Ja, dat is dat. We zijn alleen maar de filters uitvliegen. En ik ben alleen maar tot last van iemand anders, hè, zeg ik dan wel eens. Hè. Goed, Frans, 2FK, 1HZ.
0: Ja, ik zit wel eens te kijken op 3, 4, 5, maar daar gebeurt weinig spannend. En ik zie alleen een signaaltje lopen. En dat zit ernaast. Ik moet even kijken zo het. Nou, wat je nou ziet en niet meer doet. Als ik wil gaan luisteren naar wie het is of wat het is, dan is het natuurlijk weg. Als komt hij weer aan. Dat is een 342, dat zijn niet de signalen die wij zochten op. Ja, dat is ook 2FK.
1: Ja, ik zonder op laten staan, ik heb wel even geluisterd. Maar ik hoorde daar net toen, wat ik bij jou hoorde, toen ik draaide hier over de band heen en weer. Ik wist niet precies waar je zat. Maar ik hoorde toch nergens, hoorde ik of iets vals. Dus, nou ja. Maakt ook niet uit. PA2FK van P1 naar RZ.
0: U zou AP1 AZ tegen 2FK. Ik ga die ruis iets zachter zetten, want het overstemt jou bijna. Het is echt niet te geloven, maar goed. Je hebt de microfoon waarschijnlijk dicht bij de speaker staan. Maar ik zie geen signaal meer op 342. Dat is verdwenen. Nou, dat komt niet meer toe. Nou, en 345 zou al lang moeten werken. Het is 11 over 11. En ik zie niks. Ik denk dat weer de condities vandaag weer... daar komt die 342. Maar ik denk dat de condities 0, niks zijn. Af 1 AZ, 2 FK.
1: Ja,
0: goed.
1: Microfoon zat onder de speaker, dus. Ja. Dus, ik hoor het nu. Nou, we staan weer even stil. Goed, oké. Nee, blijf stil op 345, dus. Ja? Stil. Nou, was het toch vannacht was het toch een knap heldere hemel. Ik was vannacht nog even uit, toen ging ik nog even naar buiten toe. Maar toen zag ik toch op een thuis sterren, joh, niet normaal, joh. En helder. Nou, ik denk dat ze al een hele tijd geleden dat we dat gezien hebben. Ja. Je hebt natuurlijk niet zoveel licht hier van beneden naar boven toe, dus dan scheelt dat al. Ik zei, vannacht was dat wel heel erg mooi. En Hannes was heel netjes, ja, die zag ik gelijk staan, dus ik denk, nou, dat die staat daar weer mooi, hè. Dan weet ik ook weer waar die staat, hè. Ja, ik zoek hem altijd, hè, maar ja, dan niet altijd zie je hem, hè. Of dan staat hij weer ergens anders, of dan moet je gewoon later wezen. Dus, of hij staat zo laag dat je tot en toe niet opvalt. Maar ja, dat maakt ook niet uit, Frans. Prima, PA2FK van P1 HRZ.
0: Wat u zo had, en welk sterrenbeeld bedoel je?
1: Wat is dat, Uranus, geloof ik? De eerste sterren met die drie sterretjes in het midden.
0: Dat is de Orion. Dat is de Orion, ja. Ja, die zie je altijd wel. Ja, die gaat nu. Die gaat natuurlijk nu behoorlijk hoog komen. Want het is een typisch wintersterrenbeeld. Hè. Ja, die begin je wat later in de nacht begin je die te zien. Maar hier in het Tielse, nou. Daar zie je er over het algemeen van de sterren helemaal baar weinig, hoor. Het is. Wat hier dan een beetje te zien is, nou dat is dan de grote beer. En nou, de kleine beer is al eigenlijk niet te zien, ja. En als heel zwak is dan de Poolster te zien. Ja, en als de Orion boven de horizon is, ja, die is wel herkenbaar, dat wel. Maar eigenlijk alleen de grote sterrenbeelden zijn hier eigenlijk een beetje te zien hoor, in het Tielse. Ja, ga je de stad uit, ja, dan wordt het al gelijk een ander verhaal. Maar hier, op mijn kutjaar, nou, daar heb je een telescoop bijzonder weinig af. 1 HRZ, 2 FK, tenzij het voor zonnewaarneming is, maar dat is wat anders.
1: Dus er staat er dan weer een lantaarnpaal die een hele hoop licht geeft. Nou, kijk eens, en dan kijk eens richting. Het is wel België. Dan kijk eens richting België eigenlijk. Nou, dan was afgelopen nacht in ieder geval een mooi gezicht. Zoveel sterren. Het lijkt wel in België, in de Ardennen. Hè. Dan kon je gewoon in je stoel lekker onderuit gaan liggen, helemaal onderuit zakken. Ja, op die camping was zo weinig licht. Ja, dan gingen we de satellieten kijken die voorbij kwamen. Ja, vallende sterren. Nee, kon daar heel mooi, hè. Dan kon je lekker onderuit die stoel liggen. Dan moest je alleen oppassen in slaap viel. Maar dan kon je schitterend kijken altijd van CFK 1 HRZ.
0: Ja, kun je wel. Nou, dat is hier in de Tielse is dat onmogelijk. Toen ik er op het eiland woonde, in het begin, hè. Ik wil zeggen in het begin, hè. Toen de planetaire nevel, ja, dat is een heel klein neveltje, daar heb je al best een aardige telescoop voor nodig om te zien hoor. Nou, en daarin staat, in de planetaire nevel, daar staat een centrale sterretje. Dat is eigenlijk een oorspronkelijke ster die uit elkaar gedroogd is. Dus wat je die ring, dat ringetje waar je ziet, dat is eigenlijk de stofwolk die eromheen weggeblazen wordt. Hè. Dat is al een poosje te gaan hoor, maar met zover is, ja, dat duurt dat wel even. Hè. Maar goed, die heb ik daar toen nog kunnen fotograferen, toen in het begin. Toen deed ik dat een deep sky fotografie, dat deed ik. Nou, het telescoop is automatisch volgen en dergelijke. Dus dan had je geen last van de beweging van de sterren. Maar toen ik daar wegging van het eiland, even een piep wat te vallen. Nou, toen was dat soort dingen was al niet meer mogelijk, want de verlichting op de sluis was aangepast. Nou, dat was merkbaar. Dus de telescoop, dat was al niet zoveel bijzonders meer om mee te gebruiken. Nou, toen ging in Kuiburg wonen, ja, met een beetje trucage van met fotograferen, dan kon je nog wel wat wat optrekken. Maar ja, tegenwoordig is het overal zo licht dat eigenlijk echt donkere plekken in Nederland zijn er niet meer, hè? Eigenlijk niet. Nou, en hier in het Tielse, ik geloof niet dat ik ooit de Melkweg hier in het Tiel gezien heb. Nou, die heb ik wel in Mongolië gezien, hoor. Even een piepje laten vallen. En dan was de Melkweg zo verschrikkelijk helder. Werkelijk van horizon tot horizon. Hè? En dan echt via het zee, dit was wel recht boven je langs zo. Dat was echt perfect te zien. Ja. En ik kon nevels zien en dergelijke. Zo met blote oog. Waar ik in Nederland toch een beste telescoop voor nodig had. Om ze waar te kunnen nemen. Ik kon met een blote oog zien. Ja, dat, dat zijn de ervaringen die hij me vergeten had. 1 HRZ, 2 FK.
1: Ja, maar dan zie je heel erg soms. En je hebt gewoon minder licht van beneden. Hè? En dat is het hem nou, hè. Als je zoveel licht van beneden hebt, is het bijna onmogelijk meer om nog wat te zien daarboven. Tiel is ook niet zo'n hele grote stad dan die zoveel licht naar boven gooit. Maar toch waarschijnlijk genoeg om dat je weinig kan zien, hè. Ja, daar zag je helemaal niks. Dat zoveel licht naar boven kwam en de Blijswijk ook niet. Want er waren al die gele vlekken van die kassen allemaal, ja. Dat schiet helemaal niet op. Als je vooral een beetje laaghangende wolking is, nou, dan is het helemaal feest. Dan kleurt heel de luchtkleur helemaal geel, hoor. Ja, nou niet meer. Nou doet het een paar. Dan hebben ze allemaal van die ledverlichting erin, hoor. Echt ongelooflijk. En dat geeft een partij licht. Maar ja, het zal wel rendabel wezen, neem ik tenminste dan al aan, Frans. Goed, micro dan maar even retour. 2FK, 1HZ.
0: Ja, ik u zelf had 1HZ, 2FK. Nou, dat doen ze hier in de omgeving ook veel, hoor. Als je die kant al vaar ik op gehad, hè. Nou, dan zie je die lichtstrepen zo erboven staan. Nou. Heel spectaculair. Dat is doen ze hier in de omgeving ook, hoor. Ja, en hier in Tiel zijn ze wel alle straatverlichting zo'n beetje aan het vervangen door ledverlichting. En dat scheelt wel. Maar nog steeds, om sterrenwaarneming te doen, nee, dan moet ik toch even op de fiets stappen en een eentje verderop gaan. En dan gaat het wel, hè. Maar echt donker? Nee, wel, nee, joh. In Drenthe, toen we daar op vakantie waren, daar was wel duidelijk meer te zien, hè. Daar is ook duidelijk minder verlichting. Ja, hier in de Randstad is natuurlijk alles gods en mogelijk zo. Als je alleen al de verlichting van de snelwegen ziet, dan zijn ze de A2 aardig aan het aanpassen. Daar zijn ze al die hoge druklampen eruit aan het halen. En daar wordt nu allemaal ledverlichting aangebracht. Hé, je ziet wat geloof ik gebeuren op 3, 4, 5. Erg opletten, hoor. 1 huizen, 2 FK.
1: Nou, we gaan in de gaten. Ik heb een hele zware kraakzoring staat erop, dus dat maakt het gewoon een beetje moe. Verkeerde. Deze. De voorstekers even uitzetten. Maar ja, er gebeurt wel wat, maar het is nog niet al te hard vast. 2FK1HZ.
0: Het gaat heel erg goed. Nou is hij weer even weg natuurlijk. Ja, je hoort natuurlijk niet iedereen, maar het was een Q5 signaal. Het was 5 tot 6. En perfect verstaanbaar. 1HRZ, 2FK. Ja, mijn ruisniveau is 0, hè. Dus tenminste volgens 6 meter. Dus dan is het al heel gauw goed verstaanbaar. 1HRZ, 2FK.
1: Ja, prima. Ja, ik heb hier al S3 tot 4 aan. Ja, kraak eigenlijk, want voor meer is het niet. Kijk, je hoort het station, maar het is gewoon de kraak net of er wat aan staat, hè. Nou, we zaten hier verder. Dat is in de check niks aan, ja, 2 meter doos, maar ja. Ja, ik kan al even omschakelen naar 775. Maar ik denk niet dat dat veel uithaalt dan. Okidoo. Zo, en die druk eruit zo. En voor de rest had ik ook eigenlijk weinig keuze. Nou, de ene keer is het wel hier al heel erg stil. Op 20 en de andere keer dan... Er toch wel veel storing. Ik weet het dan niet, maar... In ieder geval niet hier vanaf, want ik zou bijna alles uit kunnen zetten. Oh nee, ik kan... Nee, die 2000 is ook 220 gevoed, hè, dus... ja. Nou, als moet ik kijken met de 7300, hè, dan kan ik het ook zien natuurlijk, hè. Dan kan ik gewoon 220 helemaal afkoppelen, want die draait dan ook gewoon op de accu's die hier staan, dus... en dan is het helemaal stil eigenlijk. Maar ja. Maakt ook allemaal niet uit, Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Ja, goed, ja. Ja, ik hoor perfect signaal hoor. Niet zo hard, dat wel, dat is zo, dat klopt, maar. Hartstikke. Erg snerpend. Maar goed, Q5 signaal had geen probleem. Maar goed, ja, het is natuurlijk inherent aan de loop, hè. Dat moet ik wel zeggen. Het is niet hard, het is soms 3 en dan weer wat harder, 5, soms nog 6, maar meestal onder de 5 hoor. Maar goed. Maar goed, dat geeft niet. Dat blijft goed verstaanbaar. Dus dat is het voordeel van de loop had, en in dit geval, hè. En je hebt er ook in staan, dus misschien moet je toch eens even wat ermee gaan prutsen en regelen, want je weet maar nooit, hè. Er zitten toch wel degelijk mogelijkheden in dat, en bij jou ook. Dat moet kunnen, ik weet niet hoeveel vermogen je erop kan zetten. Kan die de 200 watt aan, dat HRZ 2FK?
1: Stof, hij knipoog nog eens naar mij, dus nou, je weet die vacuum steeds, die zit, daar gaat dat goed. Die andere ook, die piepers zijn erin, hoor, daar gaat er goed uit, wat op dat kleintje, die iets kleiner is, hè. Die is dan een meter doorsnee, die andere 7,25 geloof ik, die zwarte. En dan dat ronde hoepeltje, dat is een meter doorsnee. Dat witte ding. Dus die aluminium pijp is dat. Ja, dat doet het ook gewoon goed, maar dan kun je ook 200 watt als nee. Ik maak nou eerst even die geneuzel met die GPA50 af voor Norbert. En dan. Dan zeggen we de kabels toch al naar achteren toe van hier vandaan, dus dan ik ook de loop daar ook al een keer daar neerzet en dan gewoon even uitproberen. Ja. En misschien horen we de zonnepanelen ook wel niet overdag, hè, dus dan zou ik wel mooi zijn. Prima, PA2FK, P1HS.
0: Ja, ik u zo had, HZ2FK. Ja, daar hebben we toch allemaal als amateur mee te maken. Hè? Er wordt steeds meer rotzooi geproduceerd. En wij hebben altijd maar allerlei dingen verzinnen om die herrie een beetje te ontwijken. Hè? Nou, daar is een loop. In ieder geval een middel in. Ik zal niet zeggen dat het zaligmakend is hoor. Ik heb wel eens ontdekt. Tenminste met deze loop, dat de stoorsignalen meestal 5 tot 6 S-punten lager is. Hè? Nou, dat zou dus betekenen. Ik was voor mij 1 S.6 dB. Nou, dat is een hele hoop wat. In dB'tjes, hè. Nee, dus dat is wel een heel goed iets om uit te proberen. Dat weet maar nooit. En die loop die je daarvoor wil gaan gebruiken, is die op afstand bestuurbaar?
2: Alle twee zijn op afstand bestuurbaar. Ja, alle twee. Dus ik heb twee van die stuurkastjes. Met een Arduino'tje erin, hè. Dus dat werkt gewoon goed, hè. Dus, dat gaat als een speer.
3: De tijd. Het is nog
2: in principe wat bij jou is gewoon. Dus,
3: papa. In de jongens, dus uniform Tango Romeo.
2: Nee, alle twee heb ik
3: 77 hertz.
2: Alleen dan met die piepersnijder erin, die kan gewoon rond blijven draaien, dus dat is niet zo heel erg. Er zit ook geen eindcontact in. Maar die kan deze tappermotor kan gewoon rond blijven draaien. Dat maakt hem helemaal niet uit, hè. Dus die is alleen maar op alleen maar ingesteld op snelheid en voor de rest niet van. Ja, ik wou nog eens een keer iets van een sensoraansluiting erop maken. Hè. Even kijken of dat, hoe dat. Dan kun je dan. Terwijl die kun je ook weer met die Arduino benutten. Maar ik moet alleen even kijken hoe dat aan gaat sluiten en hoe ik dat gaat doen dan. Maar dat weet ik nog niet. Maar dan moet je gewoon bij de minimaal weer dan kunnen stoppen. Ja, dan tunt je hem zelf eigenlijk, hè. Ja. Nou ja, we gaan dat zelf proberen voor ons. Wanneer eens even die GPA 50 doen en daarna gaan we wel weer met de weer aan de gang 2FK, 1HR.
0: De werkmethode had, 1HZ, 2FK, gewoon alles op volgorde en afmaken, hè. Dat doe ik hier ook, hoor, want anders, als ik alles tegelijk ga beginnen, dan komt er uiteindelijk van alles net niks, hè. Vandaar ik zeg van, gewoon één ding beginnen, afmaken en dan het volgende, hè. Dan zegt nou wel, wat gaat er nou weer gebeuren? Nou weer komen, ja, het volgende, hè. Het moet gewoon één keer goed zijn, joh. En dat is ook wat ik hier wil doen, hè. Met die loop over, niks aan te doen. Het einde was, ik wil de kabel langs de andere kant laten lopen. Dat vind ik gewoon wat netter. En daar gaat het om. Ja, en die 72 centimeter antenne met die paraplu. Die moet op dat masje komen wat hoger is. Want dat wat er nu is, dat is te laag. En komt met geen mogelijkheid boven het dak uit. En dat is goed te merken. Dus dat moet wat hoger worden. Nou, en als dat. Goed staat, dan. Het kabeltje gaat er ook mee langs diezelfde kant. En

0: הם חסם אחד חיל הרקם, אבל בלי כשאין תשאו לך, פשוט תחב קריגים, זה תחשי שאין, אז lijkt altijd dat het met een flesje al langer doet. Ja, het lijkt mij zo dom, denk ik wel eens. Hè. Ja. Oké. Okay. Nee, verder heb ik ook niks. Als dus dat is dan weer het volgende project. Hè. Dan moet ik maar weer eens aanslingeren en dan. Morgen nog even met de buurman even. Even 12 tegels even ophalen bij hem. Die had hij over. En had eigenlijk geen bestemming meer. Ja, dan begon het vervuild zijn hier de tegels. Hè. Dus dan doe ik ze hier maar achter in de voor de containers weer mooi. Ja, dan werkt dat weer wat makkelijker. Hè. Goed Frans, nee voor de rest heb ik ze aan deze kant dus ik ga denk ik morgen nog maar even, wordt het toch nog goed weer, dus net hier, net heel even. Ik was het, nu of 10 was dat, de miezerde. Dus ik denk dat het, morgen zou het droog zijn, maar goed weer, dus dan kan ik die tegels er even in gaan leggen. Het zijn er gewoon, ze zijn behoorlijk zwaar. Dus, ja, die had zo'n gegeven. Dan kun je z'n tweeën zo'n tegel oppakken. En dan leg ik het ook zo netjes makkelijk neer. Hè. Dus dat gaat dan ook een stuk makkelijker uit. Oké, nee, ik heb verder ook niks aan deze kant. Ik zou zeggen, doet in ieder geval wel veel goed is. Dan gaan we elkaar vanzelf alweer horen, Frans, of jij nog wat bijzonders hebt. Dan komen we daar gewoon nog voor een retour. 2FK, 1HRZ.
1: Dank u wel, P1HRZ, PH2FK. Ik wou nu een paar gemene kraakstoringen alweer. Dat waren nogal heftig, maar goed, het, ik heb het wel allemaal kunnen verstaan hoor. Nou, ja, morgen nog aan de gang. Nou, hopen dat het goede weer wat jij denkt te hebben, dat je het ook werkelijk krijgt. Ook wel wachten. Ja. Dus nou, kijken of dat gaat gebeuren. Wat zou ik zeggen, 73 van deze kant. Zo meteen groeten naar Wil. En ik denk dat ik ook even naar beneden wandel voor die goudgele rakken. En dan ga ik misschien nog even, ja, even luisteren, want ik zie nog steeds signaal op 345 lopen. Dus gaan we dan even verder kijken. Ik zou zeggen 73 en we gaan elkaar weer spreken. 1HRZ 2FK.
0: Ja, is goed Frans. In ieder geval 73, ga ik nog even luisteren. En dan spreken we elkaar vanzelf alweer. PA 2FK af en uit dan P1HRZ. Groetjes en welterusten van zo meteen. Hoi hoi.
1: Ook u zo, hai hai.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.